atshela mina dali kolini ungithanda ebantwini nendlela ophume kimi ulimenemene ulimenemene ulimenemene ulimenemene.